0: Is it lekker daar?
1: Goed.
0: Oh shit.
1: Oh my god.
0: Kom op, je kan het. Kijk, hey, maakt niet uit.
2: Yes.
0: Maakt niet uit.